Je hoorde Stainless van de Nederlandse band Knalpot. In mijn studio zit nog steeds aangeschoven bassist, producer, composer Mark Haanstra. Geweldig dit. Jazz, not jazz. Op de rand van impro, jazz, pop. Het heeft eigenlijk van alles wat. En in datzelfde licht zou ik willen zeggen, wil ik jou een klein nummer voorschotelen en vragen wat jouw reactie daarop is.

0: Enig idee in welke tijd dit gemaakt is?
1: Nou, ik zou zeggen 70s. Maar dat zou zomaar ook ontzettend... Ik bedoel, het is er duidelijk op geïnspireerd in elk geval.
0: Nou ja, warm. Wat, enig idee wat het is?
1: Ja, er zaten vlog wat dingen door mijn hoofd, maar ik durf het niet te zeggen. Maar
0: probeer eens.
1: Nou, weet je, het eerste wat ik dus dacht dat het een project van jou was.
0: I wish it was.
1: Ja, precies. Nee, maar het is... ik moet even een beetje wat aan van die Miles dingen denken van uit de 70's, zeg maar.
0: Ja.
1: En het lag op een gegeven moment, het is bijna een soort Sun Ra trip in ook.
0: Tony Williams, begin
1: jaren 70. Tony Williams, inderdaad, de Lifeline, hoe heet het ook weer? Lifetime. Ja, precies. Ja.
0: Larry Young.
1: Ja. Dus nee, maar ja, goed, nee, maar ik heb geen idee.
0: Stalen, Storlukken, Thorstein, Loftus, Nikolai, Eilertsen, dan zeg jij natuurlijk...
1: Ja, dan zeg ik, nou, dat is waarschijnlijk...
0: 11 9 uit Noorwegen. Ik kende het ook niet. Het is helemaal geweldig. Ik zag in de agenda van Podium Drinerlo. Jawel, Podium Drinerlo. Ja. Dat zij in mei afgelopen jaar hier waren. Het is een power trio die hun tweede album net hebben uitgebracht. Walk the Now. En het is heel vreed, log, opwindend, hard. En het rockt en het swingt. En ze, ja, volgens mij is het een soort van mengelmoes inderdaad van... Tony Williams, Miles, Emerson, Lake & Palmer. Ze gooien alles door elkaar heen. En inderdaad, heel zwaar 70's sausje.
1: Ja, precies. Maar ik had wel het gevoel dat het niet in de 70 jaren gemaakt was.
0: Je hebt ook veel vocale muziek waar je naar luistert. Je hebt wat meegenomen. Onder andere een project wat ik helemaal niet kende. Dat heette Dirty Projectors. Vertel eens wat over.
1: Dirty Projectors is het zijn gasten uit Brooklyn. David Longstreth is de gitarist. Zanger, alhoewel de andere bandleden ook zingen. En componist en producer. Mm-hmm. En de grap is dat ik speel met een gitarist uit New York ook. En Stephen Mackey. En hij heeft die David Longstreth, die kent hij heel goed als klassieke componist. Dus leerling van hem geweest. En die gast is echt zeg maar door echt een hele klassieke opleiding gelopen. Nou ja, bijna helemaal. Want volgens mij na 3-4 jaar dacht hij van weet je wat, ja. Dit is niet mijn trip, ik ga iets heel anders doen. En vervolgens heeft hij dus ook zo'n heel lang proces gehad met een aantal mensen zeg maar om dingen te gaan, meer popdingen te gaan maken.
0: En
1: een soort progressieve rockband te maken. Maar ja, er zijn echt... Ja, het is een hele bizarre combi. Een soort van Afrikaanse-achtige gitaar, heel heavy geproduceerd. De bassiste die zingt en de toetseniste zingt ook. Ze hebben twee waanzinnige zangeressen ook. En ze hebben echt een mix je hoort dus dat dit ook een klassiek geschoolde gast is. Dat vind ik te gek. Weet je
0: maakt ons nieuwsgierig. Laten we luisteren. Dirty Projectors en de track heet Temecula Sunrise.

0: Temecula Sunrise, Dirty Projectors van het album Bita Orca. Het uur Jazz Not Jazz zitten we erop. Dank aan mijn gast Mark Haanstra. Waar kunnen we je binnenkort zien spelen? Wat ga je doen allemaal?
1: Ja, nou ja, ik speel met Jury een aantal concerten in het buitenland. Dus daar hebben we hier niet zoveel aan.
0: Waar ga je heen?
1: Ecuador. Zagreb. Uit mijn hoofd. Even, ja. Er zaten nog wat dingetjes volgens mij in Oost-Europa ook. Ik weet het even niet meer precies.
0: Klinkt al spannend even.
1: Leuk. Ja, wordt leuk. En leuke festivals. En veel in België met een goede vriend van mij, Tom van Dijk. Zijn kwartet gaat spelen. En in Nederland heb ik, even kijken, 15 april speel ik met Jury Wired Paradise, met Jury Honey Wired Paradise in Paradox, Tilburg. Met mijn trio met John Engels en Miguel Martinez, Barnacle Bill trio, speel ik tegenwoordig elke 2 weken in Café de Kluis in Amsterdam. Okay. Superleuk, dat is onze steady gig. Rek. We hebben overal op elk podium zo'n beetje gespeeld en elk festival in Nederland, dus dan ga je weer terug de kroeg in.
0: Ja, heel goed.
1: Naar oud-Hollands gebruik. Dus ja, dus nou ja, goed, dat is in elk geval een hele leuke plek voor ons om lekker aan de gang te blijven, nieuwe stukken uit te proberen. Het is echt een superleuke vibe daar, gratis entree, gewoon supergezellig.
0: Ja, te gek. Nou, dank voor je mooie muziek die je hebt meegenomen. Deze en andere uitzendingen kan je terughoren op concertzender.nl, waar je ook informatie kan lezen hoe je Jazz Not Jazz op je mobiele telefoon kan beluisteren. We zijn er volgende week dinsdagavond weer om 11 uur. En we sluiten af met de laatste track van Zap voor het strijkkwartet met vrienden van jou.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En de track heet Radio Hunter.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease. Vanavond deel 1 van Very Tenor Sexy, een driedelige serie over de ontwikkeling van swing en R&B naar soul jazz. Centraal staat daarbij de tenorsaxofoon. We beginnen met, wie anders, Illinois Jacquet, de welbekende befaamde swingsaxofonist. Jacquet, geboren in 1922 en gestorven in 2004, veroorzaakte met zijn beroemde solo op Flying Home in 1942 de rage van de honkende sax. Zijn optredens bij Jazz at the Philharmonic waren spectaculair. Minder in het oog springt zijn rol bij de ontwikkeling van het orgel-tenorsax-combo. Met Port of Rico uit 1952 leverde hij een van de oerversies van dat concept. Count Basie doet dienst als organist. Jacquet speelde een groot deel van zijn leven in de swingtraditie en leidde in de herfst van zijn loopbaan een big band. Maar hij bleef ook spelen in een orgelsetting. Daarvan hoort u vervolgens twee voorbeelden. Eerst The Message uit 1963 met Kenny Burrell op gitaar en Ralph Smith op orgel. Daarna Soul Explosion uit 1969, met onder andere gitarist Wally Richardson en organist Mild Buckner.

Illinois' Jacquette met Port of Rico, The Message en Soul Explosion. Jacquette werd ook wel een Texas tenor genoemd. Hij was overigens niet geboren in Texas, maar in Louisiana. Maar Jacquette groeide wel op in Houston, Texas. Met een Texas tenor bedoelde men een tenorsaxofonist met een gigantisch geluid en ruige, extraverte stijl. Het is een label dat niet helemaal de lading dekt. De Texas tenor is tot meer in staat dan scheuren. Bovendien komen zogenaamde Texaanse tenoren heus niet alleen uit de Lone Star State. Vanavond passeren nog enkele Texanen de revue, namelijk Arnett Cobb en Buddy Tate. Buddy Tate, geboren in Sherman, Texas, in 1913 en overleden in 2001, kwam tot wasdom in de band van Count Basie, waarin hij speelde van 1939 tot 1948. De decennia daarna leidde Tate zelf kleinere ensembles. De albums die hij maakte op Swingville begin jaren 60 zijn uitstekend. U hoort eerst Tate's samenwerking uit 1976 met Illinois Jacquette en organist Miles Buckner. Jacket My Day, dat verscheen op de LP, jawel, Texas Tenors. Daarna een blues tune van Tate, Number 20, Ladbroke Square, van de plaat Tate a Tate uit 1960. Een swingende sessie met zwoel, vloeiend en rokerig spel van Tate, die bijgestaan wordt door trompetist Clark Terry, pianist Tommy Flanagan, bassist Larry Gales en drummer Art Taylor.

U hoorde Jacquette My Day van Buddy Tate en Illinois Jacquette en Number 20 Ladbroke Square van Buddy Tate. Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes van Very Tenor Sexy deel 1 in elkaar. Is er een meer toepasselijke keuze denkbaar dan het nummer Very Sexy van het groepje tenoristen Eddie Lockjaw Davis, Buddy Tate, Arnett Cobb en de in 1904 geboren en 1969 overleden Coleman Hawkins? Het album Very Sexy verscheen in 1959 op het Prestige label. Eddie Lockjaw Davis, geboren in New York in 1922, gestorven in 1986, speelde zowel swing, bop, hard bop als soul jazz. Zijn door Ben Webster beïnvloede stijl met onnavolgbare frasering en een doorlopend buffet van geslepend gegrom, gezucht en geblaf is volgens uw programmamaker gewoonweg fantastisch. Arnett Cobb, geboren in Houston, Texas in 1918, overleden in 1989, volgde Illinois Jacquette op in het orkest van Lionel Hampton. Zijn solo in Flying Home was zowaar nog opwindender dan die van Jacquette. Cobb werkte samen met Eddie Lockjaw Davis op het album Blow Arnett Blow uit 1959. Van dat album hoort u Go Power. Wat genereren deze heren een stoomkracht? Cobb schreef muziek en tekst van Smooth Sailin in 1951 en had er in dat jaar een hit mee. Ella Fitzgerald zong een succesvolle versie in 1956. U hoort hier Cobb's versie uit 1959 van het gelijknamige album op Prestige, Smooth Sailin, inclusief trombonist Buster Cooper.

We blijven in Nederland, maar we gaan naar een kleinere bezetting. Namelijk naar onze trompetist, trots van Nederland, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist vind ik dat. Hij heeft al vele albums gemaakt en hij maakt elke keer weer daar weer iets nieuws van. Hij heeft dit keer iets veel kleiner gedaan dan die vorige keer. Hij deed Kite Crashing, dat was met de Kite Man en flirt met meer pop- en hip-hop-achtige kant. Hij heeft nu een samenwerking gedaan met een toetsenist die heet Florian Weber, of pianist moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben samen een duo opgenomen, dat heet Live at het Concertgebouw. Het is een vreselijk mooie plaat geworden waarvan ik twee tracks wilde gaan draaien. De eerste heet Sola di Tomba nummer 5 en de andere heet Mine Own King Am I. Dat is volgens mij een Shakespeare quote. Florian Weber en Erik Vloeimans.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solo-track van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat paste misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album,
1: eindelijk. Candy heeft een nieuw album, die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bed. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar. De gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bed. En ik wil nu de track draaien Good Music. Hier is Candy Dulver.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropool Orkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien hoor je of herken je de achtergrondtune. Die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropool Orkest en op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Het is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond deel 2 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar soul jazz. U hoorde Eddie Chambly met zijn honkende, piepende en knorrende versie van Joe Liggins' The Honey Dripper. Chambly, geboren in Atlanta, Georgia in 1920 en overleden in 1999, speelde met Lionel Hampton, Cozy Cole en Dinah Washington, met wie hij ook korte tijd getrouwd was. Ook is hij saxofonist op rhythm and blues platen, onder meer van de Drifters. We gaan verder met een drietal tenorsaxofonisten die ook hun spoor hebben verdiend in swing en rhythm and blues en pioniers zijn van de honking sax rage. Eerst Hal Singer, geboren in Tulsa, Oklahoma in 1919 en nu 98 jaar oud. Met Blue Stompin', verschenen in 1959 op Prestige. De trompetist is Charlie Shavers, de pianist Ray Bryant. Singer, die speelde in de groepen van J. McShann, Hot Lips Page, Roy Eldridge en Coleman Hawkins en veelvuldig te horen is op het befaamde rhythm and blues label King, had een nummer 1 hit in 1948 met Cornbread. Daarna ging hij door het leven als Hal Cornbread Singer. Vervolgens hoort u Barefoot Contessa van Sam the Man Taylor uit 1962. Taylor, geboren in Lexington, Tennessee, in 1916, gestorven in 1980, speelde in de bands van Lucky Millinder en Louis Jordan en is werkelijk op ontelbare rhythm and blues platen te horen. Onder andere op Big Joe Turner's Shake, Rattle and Roll. En het laatste in dit rijtje, Wild Bill Moore. Hij leverde met We're Gonna Rock, We're Gonna Roll in 1948 een van de oernummers van de rock and roll. Moore's loopbaan als obscuur en divers. Hij speelde onder andere met Jack McVie, Dexter Gordon en Helen Humes. Ook is hij de saxofonist op Marvin Gaye's Mercy, Mercy Me, een lied van Gaye's beroemde album What's Going On. U hoort Moore hier met Nat Adderley's Sister Caroline uit 1961 van het album Bottom Groove op jazzlabel Jazzland. Op orgel Johnny Hammond Smith.

U hoorde Hal Singer's Blue Stompin', Sam Taylor's Barefoot Contessa en Wild Bill Moore's Sister Caroline. We gaan verder met de onvergelijkbare Eddie Lockjaw Davis. Geboren in New York City in 1922, overleden in 1986. In deel 1 hoort u zijn samenwerking met Ornette Coabe. In deel 2 gaat u luisteren naar In the Kitchen uit 1958. De lange mid-tempo blues werd zeer ongebruikelijk, een flinke hit en is een klassieker op het gebied van tenor orgel jazz. Op Hammondorgel Shirley Scott, op fluit Jerome Richardson. Na Davis is het tijd voor Bud Johnson met Exotic. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri in 1910, overleden in 1984, was een veelzijdige saxofonist die al in de jaren 30 te horen was. Hij heeft samengewerkt met Louis Armstrong, Earl Hines, Ben Webster, Duke Ellington, Dizzy Gillespie en Coleman Hawkins. Hij is ook te horen op verschillende rhythm and blues sessies van het Atlantic label. In de jaren 60 maakte Johnson een serie uitmuntende platen voor Riverside, Swingville en Argo. Exotic verscheen in 1964 op het album Yeah Yeah.

Eddie Lockjaw Davis met In the Kitchen, Bert Johnson met Exotique. We eindigen met Ike Quebec, de boomlange saxofonist uit Newark, New Jersey, geboren in 1918, overleden in 1963 en hij was een begenadigd stylist. Hij honkte sporadisch en niet te overdreven. Heeft een overweldigende, rokerige sound en speelt zuchtende ballads om je vingers bij af te likken. Quebec was een veteraan van swinggroepen, zoals die van Hot Lips Page, Benny Carter en Cab Calloway. Hij nam eind jaren 40 muziek op voor Blue Note en werkte voor dat label ook als arrangeur en talent scout. In die hoedanigheid stimuleerde Quebec de loopbanen van Thelonious Monk en Bud Powell. Na een langdurige radiostilte in de jaren 50 vanwege problemen met drugsgebruik, keerde Quebec met succes terug bij Blue Note en nam de albums op die hem zijn grote fanscharen hebben opgeleverd. U hoort eerst Mardi Gras, een single uit 1960, bestemd voor de jukeboxmarkt. En daarna de ballad Blue and Sentimental, van het gelijknamige album uit 1961. De line-up bestaat uit gitarist Grant Green, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. Als laatste de titelsong van het album Heavy Soul uit 1961. Op hammondorgel Freddie Roach, bas Milt Hilton, Hinton en drums Al Harewood.

Ike Corbeck met Mardi Gras, Blue and Sentimental and Heavy Soul. Dit was Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.

Lefty Soul Connection en welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens aan de microfoon. En vandaag in het teken van de Nederlandse releases. We hebben opnames van onder andere de nieuwe Michiel Borstlap, Wouter Hamel, Piet Philly, Nopsticker, Krakensmaak en Lefty's Soul Connection. Laten we vooral niet te veel praten, maar luisteren naar deze nieuwe releases. We beginnen met een nieuwe cd van Piet Philly. Die heet One en de track die we gaan draaien die heet Gemini Solo.

You too hot.

0: Je hoorde de track Remember You van Pete Philly van Open Loops. En we gingen vooraf daaraan aan een track draaien van Pete Philly's nieuwe album One. Die track heette Gemini Solo. Ik draaide bewust even deze twee platen achter elkaar. Omdat de laatste nummer, Remember You, met Roos Jonker, was nog geproduceerd door PCM. Maar het vorige track, Gemini Solo, is helemaal door hemzelf geproduceerd en gecomponeerd. Pete Philly is solo gegaan, zullen we maar zeggen. Hij is gebroken met Perquisite, maar dat wisten we natuurlijk al. Wil je hem nog checken, dan kan dat voor het laatst voorlopig in Nederland op 9 december binnenkort dus in Eindhoven. Vind je ervan?
1: Ja, te gek. Een heel divers album is het geworden. Heel veel verschillende sferen zitten erin. Het gaat van hedendaagse dubstep beats naar toch weer wat traditionelere hip-hop beats, maar dan toch in deze tijd. Dus hij is zelf ook wat sterker geworden in, denk wat volwassener en wijzer in teksten en dat soort dingen. Dus ik vind het.
0: En hij zingt meer, hè?
1: Ja.
0: Beetje zoals zijn grote held Mos Def. Die ook wel, dat doet hij een beetje van dat zingen, ja. Rappen.
1: Nee, dat klopt. Dat is te gek. Dus een heel fijn en te gek album.
0: Ja, de check Pete Philly.
1: Ik wil graag doorgaan met een... ik geloof dat ze uit Utrecht komen. Een duo. Het is meer een soort elektronisch duo. Ik heb ze ontmoet tijdens de tour die we nu doen met Kraak en Smaak. Daar zitten ze namelijk in het voorprogramma. Ik kende ze eerlijk gezegd nog niet, maar... ik heb ze nu goed leren kennen. Ik heb hun muziek gecheckt. Dus, hun nieuwe plaat is uit op het Docs-label. Ze heet een Knobsticker. En ik wil graag eerst iets laten horen van hun plaat Music for the Discotheque. Dus dat is heel toepasselijk.
0: Het is een toetsenist, geloof ik, en een drummer?
1: Ja, het is, dat is het leuke eraan. Het is een toetsenist die heel veel vocoder speelt. Het is een beetje à la Bastiaan-achtige act heeft hij, zeg maar.
0: Daft Punkies.
1: Ja. En dan een live drummer erbij. En verder heel veel beats, elektronische beats. Ik moet je zeggen, het publiek vond het echt helemaal te gek. Wij vonden het helemaal te gek. Dus het was echt een te gek voorprogramma om te hebben. Om zo'n nieuwe act. Want het is eigenlijk een nieuwe groep. 2009 is hun cd wel uitgekomen. Maar ze gaan nu echt een beetje live het neerzetten, zeg maar.
0: Kikken.
1: Nou, dus het is heel bijzonder om ze mee te maken, zeg maar.
0: Laten we horen.
1: Disco music.

0: Ja, Knob Sticker was dit. Music for the discotheek, disco music. Zij verzorgen dus het voorprogramma van het toertje wat Kraak en Smaak nu heeft, zeg maar.
1: Te gek hoor. En nu is de hele maand december, geloof ik.
0: Ja, we spelen in het Paard in Den Haag. Dat is heel bijzonder, want ik kom uit Den Haag. Dus dat vind ik al heel leuk. Dat is 24 december. Ik kan misschien even alle data opnoemen. Er zijn er niet zoveel.
1: Noem ze op.
0: Voor de mensen thuis. We spelen.
1: Misschien moet je eerst Kraaksmaak draaien. En dat mensen dan denken, daar wil ik heen.
0: Oké, dat is een goeie. Even promoten.
1: Knob-sticker.
0: Ik heb er niet zoveel. Ik bedoel, ik drum er alleen maar in. Maar het is ik vind het een te gek, al jaren een te gek project. Het is een driemansformatie. Het is eigenlijk een DJ-collectief. Ze zijn vrij breed. Ze maken dus zelf ook eigen muziek. En hebben een live band en hebben een DJ-department... waar ze dus ook draaien, zeg maar. Dus
1: het is een beetje qua opzet qua Jazzanova in Duitsland.
0: Ja, en het productionele is wel het belangrijkste. Dus ze maken heel veel remixes. Voor Caro Emerald hebben ze gedaan. Moby hebben ze gedaan onlangs. Dus ze hebben echt grote namen ook die ze kunnen remixen.
1: Ja.
0: Ze hebben dus in maart hebben ze een eigen nieuwe cd uitgebracht. Die heet Electric Hustle. En daar wil ik even een track van draaien. Ik heb gekozen voor een rustig nummer van ze. Het is eigenlijk het laatste nummer van de plaat. En dat is meestal het meest alternatieve nummer wat ze op een plaat zetten.
1: Ja.
0: Ik vind dat meestal het leukste nummer. Hier is namelijk de gast John Terrell. Dat is een vocalist en die is nu een beetje aan het doorbreken met zijn eigen project uit Engeland, Smooth and Terrell. Ook goed ontvangen in de Jazzism, bij de Jazz Not Jazz polls en zo. Hij komt ook over, dus de laatste twee gigs zingt hij ook met ons mee. Dus die gastzanger. Dus dan doen we deze track en nog een andere ook live.
1: Want wie is de zangeres nu? Want dat wisselt nog wel eens bij Kraaksmaak.
0: Ja, we hebben nu tour. Berenice van Leer. Die bij de Wicked Jazz Sounds ook zit.
1: Is dat niet de dochter van?
0: Dat is de dochter van Thijs van Leer.
1: Kijk.
0: Ons grote Hammond wonder.
1: En fluitwonder,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Fluitwonder. En componist van Focus. Maar dat terzijde. We gaan nu Terrell's Lament beluisteren.

0: Ja, dit was Kraak en Smaak, Terrell's Lament. Van hun album Electric Hustle.
1: Heel onverwacht eigenlijk van wat ik van ze ken.
0: Ja, het is een... Ik moest ook zeggen van, ik had het ook niet verwacht. Het is een heel poppy-achtig...
1: Is dit representatief voor het hele album of is dit de alternatieve sluiten?
0: Nou, ze hebben wel geprobeerd een iets meer album te maken met echte songs, zeg maar. En ik vind het heel erg te gek. Het zijn echt, vroeger waren het meer plak- en knipwerk, zeg maar. Weirde samples aan elkaar plakken met leuke, grappige beatjes.
1: Minder dance ook?
0: Het is nu meer echt gewoon... het is ook ja iets minder jazz nog jazz geworden. Misschien daarvoor is het ook moeilijk om wat tracks te draaien van die plaat. Daarvoor heb ik deze ook uitgekozen.
1: Ja. Waar gaan ze spelen?
0: We spelen. Ik heb het nu opgeschreven, dus nu weet ik het. 22 december in Leiden in de Stadsgehoorzaal. 23 december in Groningen in de Oosterpoort. 24 december in het Paard in Den Haag. 27 december in de Effenaar in Leiden. En 28 december in Tivoli, Utrecht.
1: En Jazz Not Jazz heeft een verrassing voor de luisteraar die daar graag heen wil.
0: Zeker.
1: Want?
0: Ik dacht, ik doe de ouderwetse prijsvraag-truc op de radio. Dat een leuke prijsvraag. Van als je het goede antwoord hebt, en dan moet je even het e-mailnummer noemen. Want dat, het
1: e-mailadres is jazznotjazz@concertcenter.nl. En wat stuur je daarheen?
0: Het antwoord op de vraag. Ze hebben een remix gemaakt van een track die heet Man of Constant Sorrow. En die track is ook terug te horen in een hele bekende film. En nou wil ik de titel van die film of de regisseurs van die film. Het zijn bekende regisseurs. Dat is al een hint. Meerdere regisseurs. En de titel van de film.
1: Oei, een van de moeilijke vraag.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Dus nog één keer de vraag samenvattend.
0: Man of Constant Sorrow. Mijn favoriete track van Kraak en Smaak. Die we live ook gelukkig spelen.
1: Staat op het laatste album?
0: Nee, staat op de remix album. Want het is een remix.
1: Ja.
0: En, maar die melodielijn en dat liedje, die song. Het is een oude traditional uit de Amerikaanse history. Maar die wordt heel erg bekend thema uit een film. En ik wil de titel van die film horen.
1: Oké.
0: Okay, we gaan nu door met de hit-track van deze album, die wij ook als laatste spelen. Het is de knaller. Het is ook een van mijn favorieten. Hij heet Dynamite.

0: Michiel Borslap hoorde je. Wat een prachtige track. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat heet Blue Songs From Father to Daughter. En dat hebben we vorige week ook gedraaid. Andere track weliswaar. Maar deze konden we jou niet ontnemen. Dat heette Lullaby. Hij heeft een dochter gekregen. Dat mag niet ontgaan zijn. En hij heeft een solo plaat gemaakt. Met alleen maar piano erop. Eind maart 2012 begint de Blue Tour. Ik ga niet al die data opnoemen. Want zijn er te veel. Maar check zijn website Michiel Borslap. Com.
1: Ja, zeker. Michiel Borslap. We gaan nu door met Wouter Hamel. Zijn nieuwe plaat Low and Green wordt zeer goed ontvangen. Het is ook zeker een plaatje. Hij heeft hem helemaal zelf geproduceerd. Ik vind het een fantastisch album. Heel divers. We gaan de track draaien. Little Boy Lost.

0: Wouter Hamel hoorde je van zijn nieuwe plaat Lohengrin. Wat was de titel van deze track, Ruben?
1: Little Boy Lost.
0: Little Boy Lost. Mooi album heeft hij geproduceerd en in Engeland opgenomen met strijkers en een grote dure productie. En het klinkt ook echt anders dan de Benny Sings producties tot daarvoor heeft gedaan. We maken een klein bruggetje. We blijven in Nederland, maar we gaan naar een kleiner... kleinere bezetting. Namelijk naar onze trompetist trots van Nederland, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist vind ik dat. Hij heeft al vele albums gemaakt en hij maakt elke keer weer daar weer iets nieuws van. Hij heeft dit keer iets veel kleiner gedaan dan die vorige keer. Hij deed Kite Crashing. Dat was met de Kite Man een flirt met meer pop- en hiphop-achtige kant. Hij heeft nu een samenwerking gedaan met een toetsenist die heet Florian Weber, of pianist moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben samen een duo opgenomen, dat heet Live at het Concertgebouw. Het is een vreselijk mooie plaat geworden waarvan ik twee tracks wilde gaan draaien. De eerste heet Sola di Tomba nummer 5 en de andere heet Mine Own King Am I. Dat is volgens mij een Shakespeare quote. Florian Weber en Erik Vloeimans.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solotrack van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat past er misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album.
1: Candy
0: eindelijk
1: heeft een nieuw album. Die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board.

0: heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
1: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
0: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
1: Oh ja.
0: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
1: sound van Will.i.am.
0: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bett. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar, de gitarist.
1: Ja.
0: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bett. En ik wil nu de track draaien, Good Music. Hier is Candy Dulfer.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropoolorkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat op Nederland 1 staat. Dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune. Die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropoolorkest en op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Dit is de Concertzender met Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde, met in deze aflevering de afsluitende deel 3 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar Soul Jazz. U hoorde Bud Johnson met Off the Wall uit 1964. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri, is in 1910 geboren en overleden in 1984. En hij was in 1964 al een veteraan die met Louis Armstrong, Earl Hines, Duke Ellington en Dizzy Gillespie had gespeeld en zich gemakkelijk voegde naar nieuwe stromingen. Op Off the Wall hoort u ook Joe Newman op trompet en de in oktober 2017 overleden Grady Tate op drums. En we gaan verder met Don Wilkerson. Wilkerson is geboren in Mooreville in Louisiana in 1932 en overleden in 1986. Hij speelde in de jaren 50 in de bands van Amos Milburn en Ray Charles. En begin jaren 60 nam hij een drietal platen op voor Blue Note. U hoort Jeannie Weenie van het album Elder Don uit 1962. Wilkerson wordt begeleid door gitarist Grant Green, pianist Sonny Clark, bassist Butch Warren en drummer Billy Higgins. En daarna Red Holloway. Holloway, geboren in Helena in Arkansas in 1927, maar hij groeide op in Chicago. Hij speelde behalve jazz ook op een enorme hoeveelheid rhythm en blues opnames van onder andere B.B. King, Chuck Berry, Aretha Franklin, Lloyd Price en Bobby Bland. Liefhebbers roemen zijn bijdrage aan de band van organist Brother Jack McDuff in de periode 1963-1965. We gaan luisteren naar Brother Red van het prestige album Red Soul uit 1965. Op gitaar George Benson, op orgel Lonnie Smith.

U hoorde Don Wilkerson met Jeannie Weenie en Red Holloway met Brother Red. En we gaan verder met een viertal jazz-georiënteerde tenorsaxonisten die ook veelvuldig in het rhythm and blues-idioom en aanverwante stromingen speelden. Als eerste Bill Leslie. Leslie is geboren in Medea in Pennsylvania in 1925 en overleden in 2003. Hij speelde jarenlang in de populaire en invloedrijke groep van Louis Jordan. U hoort hier zijn versie van Goodnight Irene van het album Diggin' with Chicks. In 1962 uitgegeven door Argo. En op piano hoort u dan Tommy Flanagan. En als tweede Fred Jackson, geboren in Atlanta, Georgia in 1929. Hij speelde met Little Richard, Lloyd Price, B.B. King en Chuck Wills. Jackson beleefde een kort maar krachtig jazzloopbaan op het Blue Note label. Hij is sideman op albums van de organisten John Patton en Babyface Willette. Van zijn enige soloalbum Hootin and Tootin hoort u Preach Brother. En daarna gaan we verder met Plas Johnson, geboren in Donaldsville, Louisiana, 1931. En weinig mensen zijn op de hoogte van 's mans bijzondere carrière, maar als ik u vertel dat hij garant staat voor de wereldberoemde Pink Panther Team van Henry Mancini, dan gaat er wel een bel rinkelen, nemen we aan. Johnson is binnen het groepje artiesten van deze aflevering ongetwijfeld dan ook de meest productieve sessiemuzikant. Deels als onderdeel van de befaamde Wrecking Crew, een verzameling muzikanten die vooral in de muziekindustrie van Los Angeles erg actief was, speelde hij op liedjes van onder meer Nat King Cole, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Johnny Otis en de Supremes. U hoort hier Too Close for Comfort van zijn jazz LP This Must Be the Plus, in 1962 uitgegeven op Capitol. Johnson wordt begeleid door enkele collega's van de crew, namelijk Larry Bunker op vibrafoon, Howard Roberts op gitaar en Earl Palmer op drums. En dan nummer 4 tenslotte, dat is Clifford Scott. Scott is geboren in San Antonio in Texas in 1928 en overleden in 1993. En verzorgde de roerige sax solo op Honky Tonk, de nummer 1 hit van organist Bill Duckett uit 1955. En Scott speelde enkele jaren ook in de groep van Duckett, maar ook met Amos Milburn, Lionel Hampton, Roy Milton en Ray Charles. Je hoort zijn versie van Willie Dixon's My Babe.

Bill Leslie met Goodnight Irene, Fred Jackson met Preach Brother, Plas Johnson met Too Close for Comfort en Clifford Scott met My Babe. En het volgende blok is gewijd aan King Curtis. Zijn echte naam is Curtis Ousley. De saxofonist is geboren in Fort Worth, in Texas, 1934, overleden in 1971. En hij was zeer succesvol. Hij speelde bij Lionel Hampton en op vele rhythm and blues platen, waaronder de hit van de Coasters, Yakety Yak. En hij was bandleider van de Kingpins, en dat is de begeleidingsband van Aretha Franklin. En als soloartiest had Curtis hits met onder andere Soul Twist en Auto Billy Joe. En Curtis is tragisch om het leven gekomen. Hij werd namelijk neergestoken door een drugsverslaafde op de stoep voor zijn woning in New York. We gaan luisteren eerst naar Hot Sexes met Sam the Man Taylor en daarna de blues tune Little Brother Soul van het album The New Scene uit 1960, verschenen op het New Jazz label. Op trompet Ned Adderley, piano Wynton Kelly, bas Paul Chambers en drums Oliver Jackson.

U hoorde King Curtis met Hot Sexes en Little Brother Soul. Ten slotte Jimmy Forrest, geboren in het St. Louis, Missouri, 1920. En in 1980 overleden. Deze saxofonist kon waarschijnlijk niet vermoeden dat Night Train in 1952 zo'n populair nummer zou worden. Een deels van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local afgeleide Rhythm and Blues stond langdurig op nummer 1 in de Billboard R&B chart. Forrest speelde als tiener al op stoomboot in de Mississippi River met pianist en bandleider Faith Marable en daarna in de bands van Jay McShone, Andy Kirk en kortstondig met Duke Ellington. Van 72 tot 77 speelde hij in de band van Count Basie. En tot zijn dood werkte hij samen met trombonist Al Gray. Ondertussen had Forrest begin jaren 60 een reeks puikenplaten als leider gemaakt voor het Prestige New Jazz label. Tijdens die samenwerkingen met onder andere organist Larry Young, de pianiste Joe Sawinell en Hugh Lawson en saxofonist Oliver Nelson komt zijn toegankelijke, smeuïge maar moderne stijl uitstekend tot zijn recht. U hoort hier Dexter's Deck van het album Forest Fire uit 1960 met op orgel Larry Young en daarna, voor zover we tijd hebben, Soul Street uit 1960, een stevige blues met een sextet onder leiding van arrangeur Oliver Nelson.

Met Jimmy Forrest zijn we aan het einde gekomen van deze Groove and Grease. Het afsluitende deel 3 dus van Very Tenor Sexy. Een serie samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wibau Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoft heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoft. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Buggewetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Hiervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Buggewetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbarek, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002. Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijd met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Swarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik dat Hamertje Tik via de telefoon
1: is los.
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met Toki Monsta. En klopt, die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet die. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu-disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama. MUZIEK

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap,
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Het Brother Jack McDuff Quartet met net Sanctified Samba en daarvoor Undecided. Ten slotte twee nummers van het album Brother Jack at the Jazz Workshop Live, opgenomen op 3 oktober 1963. Eerst hoort u Blues 1 and 2. Op Blues 1 and 2 is de groep aangevuld met Harold Vick, die te horen is op sopraan sax. Vervolgens Vadis, een blues met een denderend ritme, opgebouwd rond een 12-maten schema dat aangelengd is met een bridge van 8 maten. Zowel Blues 1 and 2 als Vadis zijn composities van McDuff. Vadis is bekend geworden in de versie van rockgroep Wishbone Ash in 1971.
1: Recording live tonight for Prestige Records, the Jazz Workshop is proud to present Brother Jack McDuff.

De Va-Di en Blues 1 en 2 van het Brother Jack McDuff Quartet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove in Greece en de aflevering Hallelujah Time over het Brother Jack McDuff Quartet. Samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. Je luistert naar Paul Motion, die afgelopen maand overleden is. Vandaar deze eerbetoon. Ruben vertelt daar zo meer over. Een nieuwe editie Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazz-tijdschrift Jazzism presenteren we vandaag wederom een mix van platen die op de rand liggen. Van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Ja, Paul Motion is helaas overleden op 22 november jongsleden. Een zeer bijzondere muzikant, drummer. Hij was een grootse drummer op het gebied van heel mooi lyrisch drummen. Hij was een van de eerste die dat eigenlijk heeft uitgevonden. Om meer uit te gaan vanuit sound en vanuit kleuring. En om heel vrij over de puls heen te spelen. Hij heeft heel veel drummers daarmee beïnvloed. Onder andere Tony Williams, Jack DeJohnette en John Christensen. En alle freestyle drummers. Dus een hele bijzondere man. Hij heeft gespeeld met het bekende Bill Evans trio uit de jaren 60. Keith Jarrett trio, Bill Frisell. Dus ik schrok ervan toen ik dat bericht tot mij kwam, zeg maar.
0: Ja, zeker. Wellicht gaan we later nog meer draaien. We gaan ook draaien in deze uitzending een interessante Zweedse pianist. Die heet Martin Tingvall. Die heeft een trio, dat heet het Tingvall trio. En die speelt 27 december in het Bimhuis. Hij heeft een nieuwe cd gemaakt, die heet Vegan. En hij is een van de grote beloftes van de Europese jazz.

0: Je hoorde de track Efter Livet van Tingvall Trio, Zweedse pianist. En die heeft een hele interessante cd gemaakt. Die bestaat uit een trio-bezetting, contrabas, drums en piano. Maar één track is nog een keer hergearrangeerd voor strings en horns, zoals je kon horen.
1: Ja, we gaan nu door weer met een Noorse trompetist die een album heeft uitgebracht, wederom op het ICM-label. Hij heet Matthias Eik en we hebben vorige week ook al iets van hem laten horen. Nou, hij heeft een soloplaat uitgebracht aan het begin van dit jaar. Die heet Scala en ik wil daar een track van laten horen. Een eerbetoon aan Joni Mitchell en die heet ook daarom Joni.

0: Ja, Matthias Eik van de album Scala. En Matthias Eik speelt niet alleen trompet op dit album, maar speelt ook de vibrafoonpartij, de elektrische gitaar en dubbel bass op een aantal stukken. Dus het is echt een multi-instrumentalist.
1: Prachtig. Het valt een beetje in het hoekje van de ECM, waarin we toch een beetje blijven vanwege het overleden van Paul Motion. ECM als in zijnde een Duits label met veel Noorse en Scandinavische sounds en invloeden. En een van de Nederlanders die getekend is bij ECM, waar we al eerder aandacht hebben gegeven, is onze trots Wolfert Bredero. Die heeft een kwartet waarmee hij een plaat heeft gemaakt, Postscriptum. Heeft hij een prachtig album meegemaakt met buitenlandse muzikanten. De Italiaanse klarinetist Claudio Puntin, bassist Mats Eilertsen uit Noorwegen en Zwitserse drummer Samuel Rohrer, die op zijn site zegt dat hij heel erg beïnvloed is door Paul Motion. Dus hoe toepasselijk om een track daarvan te draaien. Postscriptum, Wolfert Brederode Quartet.

0: Wolfert Brederode Quartet. Postscriptum van zijn nieuwe album.
1: Ja, we blijven even bij het bekende ECM-label. Daar is dit jaar ook een album uitgekomen van de Finse harpiste-pianiste Iiro Harla. Harla, denk ik dat je dat uitspreekt. Het album heet Vespers en dat is bij de pers heel goed ontvangen. Zij is een hele bijzondere instrumentaliste, want zij speelt zowel dus de harp als de piano en componeert hele mooie composities. Zij is, heeft een klassieke achtergrond. Ze is helemaal klassiek geschoold, maar kreeg een relatie met de bekende drummer Edward Vesala, een jazzdrummer. En sindsdien speelt zij jazzmuziek en is ze in de ECM-hoek verzeild geraakt. Van haar album Vespers wil ik een track draaien die heet A Port on a Distant Shore.

0: Ja, u luisterde naar A Port on the Distant Shore van het Iro Haarla Quintet. Verder speelde mee op deze track wederom Matthias Eijk op trompet. Dan komt Trygve Seim op tenor en soprano saxofoon. Ulf Krokfors op dubbel bass. En natuurlijk Jeun Christensen op de drums. En dat is ook, denk ik, weer een eerbetoon aan Palm Ocean. Want dat is een van zijn grootste inspiratoren.
1: En ook op het ECM-label. We gaan luisteren naar een andere plaat die onlangs is verschenen. Van een trio, die heet Venice Daffeldekker en Brandelmeijer. En leuk is het erbij te vertellen dat die 21 december in het Pimhuis spelen. Dat zijn een trio die gitaar, bas en piano, percussie met elkaar vermengen met elektronische muziek. En die hebben een hele aparte improvisatie. Zijn beïnvloed door David Sylvian. En dat geeft aan dat ze dus een mengelmoes maken tussen jazz en alternatieve popmuziek. We gaan twee tracks draaien van hun album dat de titel heeft Till the Old World's Blown Up and a New One is Created.

0: Venice, Duffeldekker, Brandelmeier. Dat is het trio en je hoorde twee platen. Achter elkaar, de eerste track die je hoorde heette Tau en de tweede heette Mison van het album Till the World, Till the Old World's Blown Up and a New One is Created. 21 mei in het Bimhuis, een fusie van piano, bas, gitaar, elektronica, soundscapes. Heel bijzonder.
1: Ja, we gaan door met een Engelse groep uit Londen. Het heeft de gekke naam Let Bip. Wat het betekent ben ik niet achtergekomen. Deze groep staat onder leiding van Mark Hollop. Dat is een drummer. Hij heeft een quintet geformeerd. Drums, twee altisten, double bass en keyboards. En hebben dit jaar een album uitgebracht dat heet Bring Your Own. En ik wil daar de eerste track van draaien. Die heet Little X.

Gene Emmons en Benny Green met Jim Dog. Tot slot van deze aflevering van Groove and Grease, twee tunes. Het is 1960, de tweejarige periode in de gevangenis vanwege drugsgebruik zit erop. De tenor saxofonist heeft meteen weer succes met de LP Boss Tenor en de single van het album Canadian Sunset. Wij draaien zo meteen voor u deze single, Canadian Sunset, met op piano Tommy Flanagan, op bas Doc Watkins en op drums. Het spreekt ondertussen voor zich, Art Taylor. En daarna tenslotte Sea Shack van het album Jug, verschenen op Prestige in 1961. Aan de titel van laatstgenoemde compositie van Emmons kleeft een wrang verhaal. Emmons verwijst ermee naar een bewaker van de gevangenis in Joliet, Illinois, waar hij van 1958 tot 1960 zat en op het land moest werken. De bewaker deelde het werktuig uit dat bewaard werd in een schuurtje, oftewel shack. En de man scheen bijzonder gemeen en racistisch te zijn. Vandaar Sea Shack. De tune is, wellicht vanzelfsprekend, een blues. Op piano Richard Winans, bas Doc Watkins en drums G.C. Hurd.

Op de achtergrond hoort u nog zachtjes Seed Shack van tenorsaxofonist Gene Adams. En daarvoor lieten we van hem Canadian Sunset horen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van Groove and Grease. Deel 1 van het drieluik over Gene Ammons. Samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

Luisteraars, welkom bij de concertzender bij Jazz Not Jazz. Zoals gewend op dit tijdstip, weer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Toen eind jaren 60, begin jaren 70, zowel Marvin Gaye als Stevie Wonder bij Motown-baas Barry Gordy vroegen om meer artistieke vrijheid, werden ze niet warm ontvangen. Uiteindelijk stemde Gordy toch in, en dat bleek een gouden greep, want beide artiesten leverden het ene meesterwerk na het andere af in de jaren 70. Een van de belangrijkste groepen bij Motown, de Temptations, wilde ook vernieuwen. Met producer Norman Whitfield ging dat uitstekend, zowel commercieel als artistiek. Papa Was a Rolling Stone was natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar ook Masterpiece kenmerkte zich door de vernieuwing. Grote orkesten met strijkers, lange nummers en veel funk. Grover Washington was een zeer getalenteerde saxofonist met een prettig geluid. Hij pakte begin jaren 70 dit nummer ook op. Met producer Creed Taylor en arrangeur Bob James maakte hij, wat ons betreft, een minstens zo intrigerende uitvoering. Speciale aandacht voor de wat onderbelichte gitarist Eric Gale. Met zijn geheel eigen geluid, zowel in de solo's als in de begeleiding, met een wah-wah-effect, stelt hij ook een deel van de show. Na Grover Washington met Masterpiece laten we horen de Lydiate van George Russell van het standaardalbum Jazz in the Space Age. Of de titel een kleine woordspeling is op zijn eigen muziektheorie, de Lydian Concept, dat weten we niet, maar we kunnen geen andere betekenis vinden. Fascinerend nummer op een hoger tempo en met citaten uit eigen werk. Meteen het orkest leden uit zijn roadband, maar ook andere beroemde jazzmuzikanten als Bill Evans en John Russell. Dit is The Lydiate.

We vervolgen de uitzending met Duke Ellington. We besteden al eerder aandacht aan de prachtige postume uitgave van nooit eerder uitgebrachte opnames. De Private Collection beslaat 10 cd's met materiaal uit de jaren 50, 60 en 70. Er zit ook een langer stuk bij. Het is muziek gemaakt voor een film over de schilderijen van Degas, met voorstellingen van paarden. Deze film is er nooit gekomen en de soundtrack erbij werd dus ook niet uitgebracht. Wel in deze magnifieke serie. Opgenomen in 1968 met de band nog op volle kracht. Veel ruimte voor piano en ensemblespel voor de blazers. Het stuk heet toepasselijk de Degas Suite. We sluiten de uitzending af met Cannonball Adderley. Eigenlijk een nummer dat we zijn grootste hit zouden kunnen noemen in een live uitvoering. Met zoals vaak een superieur parlando intro van de leider zelf. Wat ons altijd fascineert is het feit dat dit stuk nog geschreven is door de Oostenrijkse muzikale expert Joseph Zawinul. Deze op dat moment nog jonge man uit Wenen componeerde Mercy, Mercy, Mercy. Met zoveel gospel en soul. Ongelooflijk en daardoor ook tijdloos. Laat je meevoeren door Adderley en op dat moment al bijna Joe Zawinul.

de afsluiting, zoals u gewend bent, van onze Freddy. Graag tot de volgende keer. Dit was Jazz No Jazz bij de Concertzender. Samenstelling Jan-Pieter Overmars.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Jazz Not Jazz, zoals u gewend bent rond dit tijdstip, samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Bij de eerste uitgave van het toen nieuwe grammofoonplatenlabel Impulse had ook een album van Gil Evans. Direct in de bekende superieure stijl van het label eigenlijk alles, de klaphoes, de informatie, het geluid en in de meeste gevallen ook de muziek. Het album draagt de toepasselijke titel Out of the Cool. Het nummer dat we draaien duurt ongeveer 15 minuten en heet La Nevada. Evans nam dit nummer al eerder op, maar dit is de vrijere uitvoering. Met Elvin Jones, die we later tegenkomen in de show op de Shakers en die een belangrijk element vormt in de uitvoering. Ray Crawford, hem hoort u op elektrische gitaar voor de pittige accenten. Hier is La Nevada.

Dat was La Nevada van de LP Out of the Cool met Gil Evans. Keith Jarrett maakte met zijn Standards trio alleen al een oeuvre op zich. Allemaal op het label ECM en variërend in kwaliteit van ruim voldoende tot uitmuntend. Ze namen ook een aantal avonden in de club Blue Note integraal op en brachten die uit in een 6-cd-box. Autumn Leaves is wat we een platgespeelde standard kunnen noemen, maar de beste performers persen er toch weer genoeg leven uit. Deze versie verveelt wat ons betreft op geen enkele manier. Let op de talloze vamps die ze ter plekke inzetten en die bepalend zijn voor het vasthouden van de aandacht voor deze uitvoering. Hier is Autumn Leaves.

Dat was Autumn Leaves met Keith Jarrett. Gaan we terug naar het label Impulse. John Coltrane bracht daar talloze, tijdloze albums uit. Uit zijn hele carrière zijn er grote, bekende meesterwerken van Coltrane, zoals Blue Train, Giant Steps en A Love Supreme. Die zijn natuurlijk onverwoestbaar. Maar minder voor de hand liggende albums kunnen ook die status hebben. Voor ons is dat Coltrane uit 1962. Met het klassieke trio weer een fantastisch geluid. Dit is Out of This World.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Tjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down, een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde Charlie Persip op drums. Vervolgens weer een samenwerking met Brother Jack McDuff. U hoort Watch Out van het album Brother Jack Meets the Boss, uitgegeven op Prestige in 1962. U hoort het goed, lang voordat Bruce Springsteen en Lance Armstrong aanspraak maakten op de titel, was Ammons al de baas. Niet op een fiets, maar op de tenorsaxofoon. Op Watch Out hoort u ook Harold Vick op tenorsax, Eddie Deal op gitaar en een van de pioniers van soul jazz ritmes, Joe Jukes op drums.

Gene Ammons en Sonny Stitt met Shuffle Twist. Gene Ammons en brother Jack McDuff met Watch Out. In het volgende blokje muziek ligt de nadruk op bebop. Gene Ammons was dan wel geen typische bebopper, maar hij bewoog zich wel bekwaam in dit idioom zonder dat er iets van zijn stevige sound en soulvolle stijl verloren ging. Als solist bij Billy Eckstein werd hij gewaardeerd vanwege die robuuste, door bop geïnspireerde solo's. De labelbaas van Prestige, Bob Weinstock, schatte Ammons eens in als de belangrijkste link tussen bebop en, wat hij noemde, funk soul. De A&R-man van Prestige, eind jaren 60 was dat Bob Porter, voegde daaraan toe, en ik citeer hem: "Ik heb altijd gevonden dat, afgezien van de gebroeders Adderley, soul jazz in feite een afgeleide is van de manier waarop Ammons altijd gespeeld heeft." Einde citaat. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen. Tijdens zijn samenwerkingen met Sonny Stitt had Ammons vanzelfsprekend een pittige sparringspartner te pakken. Ook Dexter Gordon was wat dat betreft niet voor de poes. Ammons speelde in 1970 met deze moderne jazzgigant. Hun optreden op 26 juli 1970 in het North Park Hotel in Chicago verscheen op de LP The Chase. The Chase verscheen in hetzelfde jaar op het Prestige-label. U hoort hier het titelnummer. Op piano Jody Christian, op bas Rufus Reed en op drums Wilbur Campbell. Daarna weer een live-opname, ook in Chicago. U hoort Gene Ammons in een trio-setting. Op orgel Eddie Buster, op drums Gerald Donovan. Het trio speelt Charlie Parker's Scrapple from the Apple. Met karakteristiek aplomp baant Ammons zich een weg door het akkoordenschema uit Parker's nummer uit 1947, dat gebaseerd is op het schema van Honeysuckle Rose en I Got Rhythm. De versie van Ammons verscheen op de LP Just Jack, uitgegeven op het Argo-label in 1961.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

Dit was Richard Spaveman. We gaan nu door met ook een drummer. Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen en het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je dat uitspreekt als Subtract. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem, die heet 2020.

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En het komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met de old school fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Bruner,
1: dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptops bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop, beetje in die, aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Kan u een track van Flying Lotus laten horen? Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek. Wow.
0: Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Yeah, Matthew Hurwitz, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer. De Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak.
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Effenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar 1 keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze. Produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaats. Oko T heet die. En deze track die heet The Language of the Flame.

Gene Ammons met Crazy Mary en Goodbye. We sluiten deze aflevering af met Hoe kan het anders, de blues. Ammons vertolkt He's a Real Gone Guy, vooral bekend van blueszangeres Nellie Lutcher. Het staat op het album Brother Jug uit 1969. Op deze flag waver, oftewel feestelijke uitsmijter, hoort u weer Sonny Phillips op Hammond orgel, Billy Butler op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease, het programma over soul en jazz. En ook meteen aan de drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiba Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer, maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltof heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Building Ark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltof. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Bugge Wetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Bugge Wetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002. Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Zwarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Dat is los.
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. En klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monster hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A. zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzis. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, ik denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzis te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzis One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzis, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama. MUZIEK

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap,
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

Dat waren Gloria Coleman met My Lady's Waltz en Shirley Scott met Hypso. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de Killer Bee 3, een aflevering over orgeljazz. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie wederom Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burkens. Ruben, dit was de nieuwe Mark de Clive.
1: Dat klopt, die is net uitgekomen. Ik denk nog wel vorig jaar net, maar eind december is de nieuwe Mark Clive Lowell uitgekomen. Bekende producer uit Engeland. Hij is eigenlijk uit Nieuw-Zeeland, geloof ik, en woont in L.A.
0: Ja, en wij hebben daar iets speciaals mee, want we hebben de eer gehad met hem te mogen optreden.
1: Zeker, ja. Want hij heeft de vorige cd van Rob van der Wouw geproduceerd. En wij spelen samen met Rob van der Wouw. En één keer in North Sea Heats Rotterdam of zoiets.
0: Ja, vlak voor North Sea Jazz was dat.
1: Was hij de special guest bij ons. Dat was te gek, geloof ik, toch?
0: Ja, hij was heel te gek. Ja. Hij was alleen knetterstoned. Dat was jammer. Maar hij heeft een nieuwe plaat. Ik heb hem nog niet gehoord. Dit klinkt heel funk, electro. Is dat een nieuwe richting?
1: Er zit van alles in. Er zit ook die dubstep-achtige dingen in. Dat doet hij ook. En dit is dan een openingstrack. Ik denk dat het ook komt omdat Shilai meedoet. Dat hij natuurlijk dacht van nou, als ik met Shilai kan samenwerken.
0: Dan gaan we funken.
1: Dan gaan we funk. Ja. Maar de volgende track die ik wil draaien, die is al wat minder upfunk. Die is al meer low tempo. Met als gast Tawiya heet ze, geloof ik. En de track heet Under Orders.

0: Mark de Clive Low. Hoe heet hij de track, Ruup?
1: Dat is Under Orders van Mark de Clive Low van zijn nieuwe album Renegades. Een echte aanrader. Hij staat ook wederom hoog in de charts. De Jazz Note Jazz Charts van de Jazzism van januari die net uit is. En daar staat hij op de tweede plek zelfs.
0: Kijk, we zijn er snel bij. We maken een sprongetje naar andere producer, componisten, artiesten. Eigenlijk een soort superdame die 10 jaar geleden wat vaker in het nieuws is dan dat ze nu is. Namelijk Björk. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Biophilia. En dat is misschien niet in de eerste plaats een artieste die we zouden draaien bij Jazz Not Jazz. Maar zij is zo experimenteel en zo vrij van mind dat ze eigenlijk wel een soort jazz spirit heeft. Ze heeft ontzettend veel interessante platen gemaakt. Waaronder platen die ze met producers heeft gemaakt die helemaal op basis van ruis zijn gemaakt of van body sounds. En ze is een totale free spirit. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Daar kan je kan hem kopen op cd. Je kan hem downloaden op je iPad. Ik zie dat jij nu je iPad tevoorschijn tovert en daar allerlei.
1: Dat is ongelooflijk. Dit is de mooiste app ooit gemaakt voor iPhone of iPad. Ze heeft haar plaat gepromoot eerst als app. En ik zou zeggen, iedereen die een iPhone heeft of een iPad, om dat zeker te gaan checken. Want dit is echt de nieuwe manier om tracks te verkopen en te promoten, zeg maar.
0: Ja, ze geeft er ook nog een exclusieve DVD-box bij met een documentaire van een uur. En een hele box waar geloof ik 10 items en apps en toestanden in zitten. Voor £500 kan je die dan ook kopen voor degene die helemaal exclusief willen gaan. Ze wil wat doen in deze moeilijke tijden voor cd-verkoop. Maar dit ziet er heel spectaculair uit. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat zie ik wel. We gaan een track draaien van die plaat Biophilia. En deze track die heet Dark Matter.

0: Wat een mooie track, Björk, Solstice. Van hetzelfde album Biophilia. Een hele bijzondere plaat, ga hem checken.
1: Ja, zeker. Heel mooi, heel nieuw ook weer. Weer een andere richting, vind ik. Ze zoekt toch elke keer alle hoeken en corners op van muziekland... om weer iets nieuws te verzinnen, zeg maar.
0: Ja, nooit commercieel, nooit de makkelijke weg.
1: Nee.
0: Heel bijzonder.
1: Ik wil graag doorgaan met de volgende plaat van Finn Peters. Die wil ik al een hele tijd draaien, want die stond eigenlijk in de vorige chart, Jazz No Net Jazz Chart, heel hoog. Dat is een Engelse saxofonist, fluitist. Hij heeft heel veel instrumentale met bands platen opgenomen. Maar hij heeft één elektroplaat opgenomen, die heet Yellow, op het Mantella Records label. En daar staat ook de titelnummer Yellow staat erop. En die willen we nu gaan draaien.

0: Ja, dit was Finn Peters met het nummer Yellow van het EP.
1: Zinnige track dit.
0: Ja.
1: Is die hele EP zo?
0: Nou, het zijn maar twee tracks. Yellow en Purple heten ze. Oh. Dit was Yellow en de andere is Purple.
1: Weet je wat van deze artiest?
0: Ja, dat is een hele bijzondere meneer. Hij is een jazzmuzikant die ook een sextet heeft.
1: Een drummer of niet?
0: Het is een saxofonist, fluitist. Had ik al gemeld aan de luisteraars. En hij heeft jarenlang een sextet gehad waar ze gewoon zeg maar instrumentale muziek speelden. Maar nu heeft hij een soort... Dit is een heel project. Het is een brainwave. Deze muziek moet je echt tot je hersenen toelaten. Hij heeft dat helemaal onderzocht. Een heel interessant ding met visuals, met van alles erbij.
1: De moderne Advisser hoor ik.
0: Het is een beetje Advisser van nu. Maar wel te gek muziek.
1: Ja, zeker.
0: Live treedt hij ook op met visuals en hele toestanden. Hij is ook op het Noordzee geweest.
1: En hoe spel ik dat, Finn Peters?
0: Finn Peters is een bijzondere naam, denk ik. F-I-N-N en dan Peters.
1: Met één E.
0: Ja, met één E.
1: Ik zocht hem net op, maar kon hem niet vinden. Ik heb een bijzondere track meegenomen. Namelijk van Funky Porcini. En de kenners onder ons, die kennen hem misschien. Want hij is al eigenlijk heel lang bezig. Deze Italiaan, die heet James Bradel. Hij heet Porcini. En voor de Italiaan kenners is dat natuurlijk een paddenstoel. En de volgende track die ik ga draaien, zal dat misschien wel een beetje verduidelijken. Hij komt een beetje uit die downtempo / hip-hop drum and bass... achter muziek, is al heel lang bezig, is een 95 getekend door Ninja Tunes en heeft eindelijk weer een nieuwe plaat gemaakt. En die plaat die heet One Day. Hij heeft er één track op gemaakt die mij het meest opviel. Het duurt wel 11 minuten. Mag de pret niet drukken om hem toch te draaien. Deze track die heet Möglichkeit.

0: Funky Porcini hoorde je. Wat een mooie track. Zijn plaat heet One Day. Is dit jaar uitgekomen. Dus vers van de pers. En de track die je hoorde, die heette Möglichkeiten.
1: Ja, ik wil graag doorgaan met een mix die ik heb gemaakt van een aantal tracks van een heel bijzonder label wat ik heb ontdekt onlangs. Het is een Berlijns label dat heet Project Mooncycle. En ik denk dat het heel slim is om daar eens naar de site toe te gaan van dit label. Want je kan heel veel muziek gratis gewoon downloaden.
0: Wat is de URL?
1: Ik denk www.projectmooncycle.de. Maar anders moet je even op Google checken.
0: Project Mooncycle, oké. Okay. Ja. En je hebt zelf de mixtape gemaakt?
1: Ik heb zelf even een aantal tracks. Het zijn nogal korte tracks allemaal. Het duurt allemaal 2 minuten of zo. Even achter elkaar een beetje gezet van de hippe nieuwe artiesten van dat label. Ik zou na de track even vertellen wie dit allemaal zijn. Maar het is misschien leuk om eerst even deze mix te laten horen. Van het label Project Mooncycle.

zij een creatieve zijn, je bent legende komen nooit. Of hoe het dan je poëm.

0: Ja, dit was een mix van een aantal tracks van het Project Mooncycle label. Wat gewoon www.projectmooncycle.com is.
1: Geweldige mix dit.
0: We hebben geluisterd naar een artiest, een nieuwe artiest van het label. Die heet KRTS. Of misschien spreek je het uit als Kruts. Het is altijd moeilijk, van het album Hold On. Dat hij op dat label uitbrengt. Pavel Dovgal, dat is een Russische meneer, elektronische programmeur.
1: Dat was de tweede die we hoorden?
0: De vierde. Nou, dat moet de luisteraar zelf maar een beetje uitzoeken. Deze meneer komt uit Vladivostok, vind ik ook wel heel bijzonder. Dus het is heel internationaal ook. En Mike Gao, dat is weer iemand die uit die LA-hoek komt, zeg maar, waar Tokimon sta en Flying Lotus, die nieuwe scene, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat waren de tracks van deze mixtape.
1: We zijn inmiddels bijna bij het einde van het programma gekomen van Jazz Not Jazz. Wil je ons nog een keer beluisteren, dan hebben we tegenwoordig een eigen website. En dat is jazznotjazzradio.nl. Daar kan je in de carousel alle uitzendingen die er geweest zijn beluisteren. Of je kan naar het knopje uitzending gemist en dan kan je de uitzending beluisteren die je nog zou willen beluisteren. Je kan ons ook e-mailen en dat is dan info@jazznotjazzradio.nl. Voor vragen, verzoekjes of op andere obscuriteiten. Volgende week dinsdagavond zijn we er weer. We gaan een laatste track draaien. En dat is van een hele aparte meneer. Die heet David Newman. En zijn artiestennaam is Autistici. Hij heeft een plaat gemaakt. Die dit jaar uitgekomen is. Dus vers van de pers. Amplified Presence. En de track die we gaan draaien. Die heet Slow Fluency.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren Ruben van Roon en Wieboud Burkens een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, jij hebt net mij bekend dat je een beetje verliefd bent op
1: Gretchen Parlato.
0: Vertel.
1: Dat is een nieuwe artiest uit Amerika, een zangeres. Ze heeft haar tweede cd opgenomen in 2011, was dat nog. En toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik een beetje mijn twijfels. En toen was ik alleen nog maar verliefd. Maar nu ben ik ook helemaal overtuigd dat het, als je hem wat vaker luistert, is het echt een hele te gekke cd.
0: Zijn standards en het zijn...
1: Nee, het zijn allemaal... Nou, er staan een paar standards op, maar dat kan je geen standards noemen, vind ik. Zij doet Juju van Wayne Shorter. Een hele mooi arrangement van een van jouw favoriete nummers, Blue and Green. Dus, en verder is deze cd geproduceerd door Robert Glasper.
0: Speelt hij mee ook?
1: Hij speelt niet mee. De pianist van deze cd is Taylor Axtey. Dat is een vrij bekende upcoming New Yorkse pianist. Derek Hodge is de bassist en Kendrick Scott is de drummer.
0: Ze waren onlangs nog in Beurt, hè? Rotterdam.
1: In Beurt, op 21 november. Daar was ik helaas niet bij, maar ik heb gehoord dat het een waanzinnig concert was geweest. Ik wil nog een track laten horen van deze cd.
0: Ik ben benieuwd.
1: De cd heet trouwens The Lost and Found en deze track is Winter Wind.

0: Ja, Gretchen Parlato van de CD The Lost and Found was dit de track Winter Wind.
1: Wie was de drummer?
0: Dat moet ik even opzoeken. Kendrick Scott. Het is volgens mij best wel een bekende drummer, maar nog niet bij mij.
1: Over bekende drummers gesproken en de producer van Gretchen Parlato, Robert Glasper. Dacht toch dat het een leuk bruggetje was om daar een track van te draaien. 2009 heeft hij zijn laatste plaat uitgebracht. Hij is ontzettend veel aan het toeren, onder andere in Nederland, waar hij steeds grotere populariteit krijgt. Hij is gebroken met die drummer waar elke drummer nou bijna, vooral de jonge drummers, die willen allemaal Chris Daddy Dave nadoen. Maar hij is ermee gebroken, dus je kan hem niet meer met de Robert Glasper zien. Maar op deze plaat die we gaan draaien hoor je hem nog wel. Van het album Double Booked, waarop twee stijlen staan. De trio wat meer jazz georiënteerd is en de experience wat meer hip-hop georiënteerd is. Draaien wij van de trio No Worries.

0: Robert Glasper Trio. No Worries hoorde je van het album Double Booked uit 2009. Even het bruggetje naar Gretchen Parlato. Want ik geloof dat Ruben zelfs nog een track wil draaien van dat album. Maar even nog over Chris Daddy Dave. Ik hoor, wij zijn natuurlijk muzikanten, dus wij horen natuurlijk veel van muzikantverhalen. Maar elke drummer die ik ken, die heeft het wel over Chris Daddy Dave. Of ze haat hem, of ze vinden hem helemaal te gek. Maar vooral het laatste hoor ik heel veel. Wat is dat met die gast?
1: Ja, hij heeft wel een soort van nieuwe stijl uitgevonden. Maar dat hoor je niet op deze track, zeg maar. Hier speelt hij totaal alles wat je niet moet spelen, doet hij wel, ongeveer. Zeer dwingend vind ik hem hier.
0: Ja.
1: Dus ik zou het zelf wat rustiger aan doen, maar goed.
0: En maar, wat heeft hij wel uitgevonden dan?
1: Nou, dat is zeg maar de Flying Lotus beatprogrammering die we hier ook heel vaak laten horen, zeg maar, van de nieuwe elektronische beat creators. Die hebben een soort van nieuwe timing bedacht, zeg maar. Ik weet niet of ik heel technisch moet worden, maar vroeger was het zeg maar dat je of een hele rechte beat had of een hele shuffelende beat. En tegenwoordig gooien ze dat allemaal dwars door elkaar heen. En dat is heel moeilijk als drummer, als menselijke drummer, om dat te spelen. Want dan moet je jezelf eigenlijk opsplitsen in twee werelden.
0: Ja.
1: En dat kan hij heel goed.
0: Maar is het niet zo dat zijn populariteit ook komt doordat hij van die verschrikkelijke heftige chops heeft, in huis heeft?
1: Nou, wat ik wel heel leuk vind, en dat merk je bij Brian Blade ook, en bij heel veel drummers, en ook drummers in Nederland zoals Martijn Vink, is dat vroeger was je of een jazzdrummer of je speelde funk of pop, zeg maar. Maar dat veel breder is geworden. Dus het is een hele te gekke jazzdrummer. Is ja. Maar het is ook een hele te gekke hip-hop, nieuw style drummer.
0: Ja, zoals Martijn Vink.
1: Ja, die kan je ook overal neerzetten.
0: Anouk. En,
1: ja, en Metropool Orkest of Jazz Ruller of Blocktones. Maakt allemaal niet uit.
0: Ja.
1: Tineke Bosma natuurlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat speelt hij allemaal te gek. Dus dat is wel, dat is de nieuwe generatie.
0: En hij speelde ook met John Scofield. En daar heb jij weer een track van bij. Maar niet dan met Martijn Vink, maar met...
1: Maar met Martin. Medeski, Martin en Wood. En Scofield hebben een live CD uitgebracht.
0: En, is dat dan van een nieuwe tour? Of
1: nee.
0: Want zij hebben een plaat gemaakt al 10 jaar geleden.
1: Dit is van een tour, geloof ik, uit 2007.
0: Okay.
1: En die hebben ze nu uitgebracht. Ik moet je zeggen, ik heb ze in 2007 ook op het Noordzee gezien. En dat was inderdaad een ontzettende bijzondere ervaring. Het was een te gek concert echt. Billy Martin, die drummer, dat spreekt mij dan persoonlijk veel meer aan. En wat ook heel leuk is, is dat ik ook nog onlangs van mijn goede vriend Manuel Hugas een concert kreeg uit Lugano uit 2007. Dus het komt allemaal uit dezezelfde tour,
0: okay,
1: zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dat zijn allemaal te gekke concerten. Maar nu hebben ze één album uitgebracht. Het album heet In Case the World Changes Its Mind. Dat is een hele mooie titel. Die staat ook stipt op 1 in de Jazz Not Jazz charts van de Jazzism Blad. En ik wil graag het nummer draaien, Dead Sea.

0: Dit was Scofield.
1: Scofield.
0: Medeski, Martin en Wood. Het is moeilijk om deze cd te vinden bij de iTunes en bij de Spotify's, want je moet echt de goede volgorde intypen. Dat is Medeski, Scofield, Martin en Wood. En dan vind je hem. Dan is,
1: Waanzinnige plaat.
0: Ja, dit was nog maar één nummer. Dit is het enige nummer wat op Spotify beschikbaar is, zeg maar. Dus, en de rest is ook allemaal helemaal te gek.
1: Maak een brug naar een andere Amerikaanse gitarist waar ik zelf ook enorme bewondering voor heb. En dat is Bill Frisell. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Althans, vorig jaar uitgekomen. Maar goed, hoeveel mensen hebben hem gehoord? De plaat Sign of Life. Bill Frisell is misschien wel de meest eigenzinnige jazzmuzikanten die we kennen. En het leuke is dat hij met iedereen heeft gespeeld, maar een totaal andere speelstijl heeft dan je van de gitaristen kent. Zijn breakthrough kwam, dat is een leuk verhaal, toen Pat Metheny een opname moest maken voor het beroemde ECM label met Paul Motion. Was Pat Metheny niet bereikbaar en raadde hij Frisell aan Paul Motion om de opname Psalm te doen. Een verschrikkelijk mooie plaat uit 82. En andere hele mooie plaat is John Garbrick, Path Prince, waar Frisell ook op meedoet. Hij heeft nu een nieuwe plaat gemaakt. Bill Frisell en de 858 Quartet. Sign of Life heet het album en deze track heet Recollection.

0: Je hoorde na John Scofield hoorde je December Lars Danielsen van zijn nieuwe album Lars Danielsen Edition. Dat is eigenlijk niet een nieuw album, maar dat is een compilatie-cd. Ik vind dat prachtig. Het is een Zweedse bassist die uit die ECM-achtige hoek komt. Hij heeft gespeeld met Pat Metheny, Dave Liebman, Nils-Petter Mulvar, John Abercrombie. Hij is niet echt doorgestoten naar het grote publiek, maar is wel een van de grote jongens. Een hele lyrische bassist. Vind je dat mooi, Ruben?
1: Heel mooi. Ja, ik heb hem live gezien met Dave Liebman. Denk wel 5-6 jaar geleden met John Christensen.
0: Oké. Okay.
1: En ja, was een hele bijzondere bassist. Er zijn ook opnames van Scofield met Lars Danielsen en John Christensen op YouTube. Dan spelen ze gewoon straight ahead jazz. Dat is ook heel bijzonder om niet die space muziek te horen, maar een keer gewoon 1, 2, 3, 4 swing, zeg maar.
0: Swing ahead. En hij maakt ook met DJ's maakt hij muziek. Dus hij zit ook in de elektronische hoek. Hoewel ik het gevoel heb dat hij dat niet zelf maakt, maar dat hij wordt uitgenodigd. Maar desalniettemin. Op de achtergrond hoor je Ricardo Villalobos. Jij had een paar weken geleden een te gekke cd meegenomen. De remixen van ECM, weet je nog?
1: Ja, zeker.
0: Max Loderbauer zit daarbij. We gaan een track draaien van Ricardo Villalobos. En deze heet Reblop.

0: Ja, je hoorde eerst Villa-Lobos, Ricardo Villa-Lobos met Reblob van het album Re-ECM. En daarna hoorden jullie een track van Memotone. Dat is een Engelse instrumentalist, multi-instrumentalist. Hij speelt echt elk instrument wat je maar kan bedenken. Is dat om gaan zetten in elektronische muziek. Hij heet William Yates en de track heette Small Good Things van Memotone.
1: Helemaal te gek, Memotone. Gaan we checken. Ik heb een leuke track gevonden van een project dat heet de Nels Klein Singers. Dat is eigenlijk een trio rondom Nels Klein. Gitaar, stem, effecten met Scott Amendola en Devin Hoff. Ze hebben inmiddels al het vierde album gemaakt. En het is een heel leuk project. Ze zijn 3 dagen de studio ingegaan en daar is een heel bijzonder album uitgekomen. Daar gaan we 1 track van draaien. Dat album heet Initiate en de track die we gaan draaien heet Into It.

0: De Nels Klein Project van het album Initiate. Wat een space muziek. 3 dagen zijn deze Amerikanen in de studio gegaan, hebben dat helemaal gedocumenteerd. En er is onder andere deze track uitgekomen.
1: Ja, Toki Monsta, daar hebben we het al vaak over gehad. Een hele charmante dame uit L.A. die elektronische muziek maakt à la Flying Lotus. Heeft een nieuwe EP uit. De EP heet Cosmic Intoxication. En ik wil daar de volgende track van draaien. Doing It My Way.

0: Toki Monsta was dit. Doing It My Way van Cosmic Intoxication. Haar nieuwste EP.
1: Super. Het uur zit er alweer bijna op. Jazz Not Jazz Radio. Het wordt samengesteld met, in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. En dat is een blad waarin onder andere het Jazz Not Jazz staat. Dat is een lijst van een stuk of 20 medewerkers. Dat zijn programmeurs of recensisten zoals Guus Hooghaerts. Frank Bolder van North Sea Jazz, Phil Hornman van Wicked Jazz. Daar een hele lijst van belangrijke mensen die al op zoek gaan altijd naar leuke platen die op de rand liggen van jazz met soul, singer-songwriter, funk, electro en andere stijlen. Ga hem checken, de Jazz Not Jazz. Jazz Not Jazz Radio kan je tegenwoordig ook beluisteren op onze nieuwe website. Dat is www.jazznotjazzradio.nl. Daar kan je oude uitzendingen beluisteren, uitzending gemist, de jazzagenda en nog veel meer. Wil je reageren per e-mail, dan kan je dat doen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer van 11 tot 12. Op de concertzender.nl kan je ook nog meer bekijken wat er allemaal te doen is. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Beurkens. Ruben, wat is de laatste track die je voor ons in petto hebt?
0: De laatste track is van Glenn Astro op het label Circle Tree Records. Love is Dead.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Een programma dat in samenwerking met Jazzism wordt gemaakt. Ruben van Roon en ik hebben een instrumentaal uur samengesteld met hoofdzakelijk pianisten die muziek maken op de grens van jazz met elektronica, ambient, groove en meer. Vandaag een mooie selectie van Nederlandse en buitenlandse artiesten. Je kunt gaan luisteren naar, in de juiste volgorde, Bugge Wesseltoft met zijn nieuwe cd samengemaakt met Hendrik Zwarts. Gevolgd door Florian Weber, die heeft een prachtige duo cd gemaakt met Erik Vloeimans. Daarna twee stukken van Wolfert Brederode Quartet, dat uitgekomen is op het ECM-label. Gevolgd door Gideon van Gelder, een pianist die een cd onlangs heeft uitgebracht op het Amsterdamse Kindred Spirits-label. Kindred Spirits heeft zelf ook een ensemble, dat heet dan ook het Kindred Spirits Ensemble. Een track geheten John Coltrane. Gevolgd door een track van Finn Peters. En we sluiten af met twee mooie stukken van Harmon Fraaier. Maar eerst Bugge Wesseltoft.